0: actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: The old Covent Garden. I remember only...

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Over de oorzaak is niets bekend. De F-16 is volledig verwoest. De piloot raakte licht gewond. Voorafgaand aan het Nations League-duel van Nederland tegen Duitsland morgen wordt een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Het weer, vandaag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma ligt toe wat er in het akkoord staat.
4: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A1 naar Amsterdam, tussen Stroel en Hoevelaken. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, later op de dag aardig wat zon. Het wordt maximaal 22 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en de Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener. Zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is eerst overwegend bewolkt, maar nagenoeg droog in Lelystad. Geleidelijk breekt de zon soms door, maar ook neemt de kans op een enkele bui toe. Voordat de bui overtrekt, stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. De wind is zwak en draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, maar mogelijk ook een bui. Vannacht droog en met 12 graden fris. Morgen geregeld zon en de hele dag droog. Door een matige noordelijke wind is het in de middag met hooguit 17 graden een stuk frisser dan vandaag. Vrijdag in het weekend waait de wind vanuit het zuiden. Daardoor wordt het in de middag vrij warm. Met genoeg ruimte voor de zon is het dan fraai nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Wel geteld 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amsterdam. De dagelijkse file is uitgegroeid tot een file van 20 minuten nu tussen Stroe en Hoevelaken. Verder een autobrand op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Zaltbommel 1 rijstrook minder. Vanaf Geldermalsen is de vertraging dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en de Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is eerst overwegend bewolkt, maar nagenoeg droog in Lelystad. Geleidelijk breekt de zon soms door, maar ook neemt de kans op een enkele bui toe. Voordat de bui overtrekt, stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. De wind is zwak en draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, maar mogelijk ook een bui. Vannacht droog en met 12 graden fris. Morgen geregeld zon en de hele dag droog. Door een matige noordelijke wind is het in de middag met hooguit 17 graden een stuk frisser dan vandaag. Vrijdag in het weekend waait de wind vanuit het zuiden. Daardoor wordt het in de middag vrij warm. Met genoeg ruimte voor de zon is het dan vrij nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 5 kilometer en 20 minuten extra. En ook de A28 vanuit Amersfoort staat aardig vast. Voor Utrecht 4 kilometer en 20 minuten. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Eindelijk heb ik haar ontmoet, de vrouw waar ik al jaren van droom. Een wonderschone vrouw van botten, vlees en bloed. Ze moet gelukkig niets hebben van siliconen en plastische chirurgie. Och man, elke keer als zij in de buurt is, slaan mijn zintuigen compleet op hol. Maar op de een of andere manier lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat er ooit iets tussen ons zal gebeuren. Ik ken mijn plaats en geloof me, die is ver beneden haar stand. Ze komt namelijk uit een zeer goed milieu. En wat heeft een doodgewone jongen als ik zo'n vrouw nou te bieden, laten we eerlijk zijn? Erg weinig. Eén keer kwam ze op me aflopen en zei wat tegen me, maar ik heb nog steeds geen flauw idee wat. De hele situatie leek haast een droom. Het voelde zo onecht dat alles als een roes aan me voorbij trok. Ik hoorde nauwelijks wat ze zei. Laat staan dat ik iets terug kon zeggen. Nee, tussen ons zal het nooit wat worden, hoe graag ik dat ook wil. Om je een idee te geven, kan ik mijn droomvrouw eigenlijk nog het beste vergelijken met vrouwen als Cleopatra en Jeanne d'Arc, of zelfs met Afrodite, de godin van de liefde. Allemaal vrouwen die ver boven mij staan.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is eerst overwegend bewolkt, maar nagenoeg droog in Lelystad. Geleidelijk breekt de zon soms door, maar ook neemt de kans op een enkele bui toe. Voordat de bui overtrekt, stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. De wind is zwak en draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, maar mogelijk ook een bui. Vannacht droog en met 12 graden fris. Morgen geregeld zon en de hele dag droog. Door een matige noordelijke wind is het in de middag met hooguit 17 graden een stuk frisser dan vandaag. Vrijdag in het weekend waait de wind vanuit het zuiden. Daardoor wordt het in de middag vrij warm. Met genoeg ruimte voor de zon is het dan vrij nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk een flinke file op de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken. 8 kilometer, 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En hierdoor ook viel op de A28 naar Utrecht. Vanaf Den Dolder 4 kilometer en 30 minuten. Al komt dat ook wel door het ongeluk een stuk verderop op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
0: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. En wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog. Later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog langzamer dan gebruikelijk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel dus een half uurtje vertraging. En het is nog druk door een ongeluk op de A27, op de A28 naar Utrecht. Vanaf Den Dolder, 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Gerk Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener. Zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is eerst overwegend bewolkt, maar nagenoeg droog in Lelystad. Geleidelijk breekt de zon soms door, maar ook neemt de kans op een enkele bui toe. Voordat de bui overtrekt, stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. De wind is zwak en draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, maar mogelijk ook een bui. Vannacht droog en met 12 graden fris. Morgen geregeld zon en de hele dag droog. Door een matige noordelijke wind is het in de middag met hooguit 17 graden een stuk frisser dan vandaag. Vrijdag in het weekend waait de wind vanuit het zuiden. Daardoor wordt het in de middag vrij warm. Met genoeg ruimte voor de zon is het dan vrij nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert, 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en de Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is eerst overwegend bewolkt, maar nagenoeg droog in Lelystad. Geleidelijk breekt de zon soms door, maar ook neemt de kans op een enkele bui toe. Voordat de bui overtrekt, stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. De wind is zwak en draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen, maar mogelijk ook een bui. Vannacht droog en met 12 graden fris. Morgen geregeld zon en de hele dag droog. Door een matige noordelijke wind is het in de middag met hooguit 17 graden een stuk frisser dan vandaag. Vrijdag in het weekend waait de wind vanuit het zuiden. Daardoor wordt het in de middag vrij warm. Met genoeg ruimte voor de zon is het dan vrij nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en de Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het wisselend bewolkt in Lelystad bij een graad of 18. De kans op een bui neemt geleidelijk toe. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond klaart het van tijd tot tijd op. Er komt een enkele bui voor. Vannacht droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een frisse noordelijke wind, daardoor wordt het hooguit 17 graden. Vrijdag en het weekend flinke periode met zon. Door de zuidelijke wind wordt het in de middag vrij warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie

0: 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 20 minuten. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en de Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener. Zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het wisselend bewolkt in Lelystad bij een graad of 18. De kans op een bui neemt geleidelijk toe. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond klaart het van tijd tot tijd op. Er komt een enkele bui voor. Vannacht droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een frisse noordelijke wind, daardoor wordt het hooguit 17 graden. Vrijdag en het weekend flinke periode met zon. Door de zuidelijke wind wordt het in de middag vrij warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij de afrit Zwift-Torbant is de verdraging 20 minuten. Er is een auto met aanhanger geschaard, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered.

0: De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij de afrit Zwift-Torbant is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en de Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener. Zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het wisselend bewolkt in Lelystad bij een graad of 18. De kans op een bui neemt geleidelijk toe. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond klaart het van tijd tot tijd op. Er komt een enkele bui voor. Vannacht droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een frisse noordelijke wind, daardoor wordt het hooguit 17 graden. Vrijdag en het weekend flinke periode met zon. Door de zuidelijke wind wordt het in de middag vrij warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden.

0: voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Oss-Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het wisselend bewolkt in Lelystad bij een graad of 18. De kans op een bui neemt geleidelijk toe. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond klaart het van tijd tot tijd op. Er komt een enkele bui voor. Vannacht droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een frisse noordelijke wind. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. Vrijdag en het weekend flinke periode met zon. Door de zuidelijke wind wordt het in de middag vrij warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Os-Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven.

0: aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 5 minuten oponthoud. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Knopen de Ressen en Westervoort 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De aandelen worden voor 115 miljoen euro gekocht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Het kabinet doet dat om de kerncentrale langer open te houden. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin en van het zakmes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer, het is bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het wisselend bewolkt in Lelystad bij een graad of 18. De kans op een bui neemt geleidelijk toe. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond klaart het van tijd tot tijd op. Er komt een enkele bui voor. Vannacht droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een frisse noordelijke wind. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. Vrijdag in het weekend flinke periode met zon. Door de zuidelijke wind wordt het in de middag vrij warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 5 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 5 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 minuten oponthoud. De A325 Arnhem richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Huissen een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 80 kilometer file. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muidenberg 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten.

0: minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Omdat geen enkele omroep het wil organiseren, doet koepelorganisatie NPO het zelf. Het is nog niet bekend wie er namens Nederland meedoet. Het weer bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij een graad of 20.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren is het wisselend bewolkt in Lelystad bij een graad of 18. De kans op een bui neemt geleidelijk toe. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond klaart het van tijd tot tijd op. Er komt een enkele bui voor. Vannacht droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een frisse noordelijke wind. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. Vrijdag en het weekend flinke periode met zon. Door de zuidelijke wind wordt het in de middag vrij warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Barneveld en Stroe, een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort, 10 minuten. Op de A325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20.

0: Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen langzaam wat af. In het midden van het land staan ze nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Voorthuizen, 10 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport, 10 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort, 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Renkum, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het groot onderhoud aan de A6 wordt uitgebreid met traject Ketelbrug-Urk. Daarmee gaat Rijkswaterstaat met een groter deel aan de slag dan eerder aangekondigd. Na het weekend vrijdag 25 september 10 uur 's avonds tot en met zondag 27 september 6 uur in de ochtend schuiven de werkzaamheden van Emmeloord en Band naar Band en Lemmer. Het werk tussen de Ketelbrug en Urk start met een weekendafsluiting van vrijdag 2 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 5 uur 's ochtends. In de nacht van vrijdag 2 oktober op 3 oktober vinden ook werkzaamheden plaats aan de N50 in beide richtingen tussen knooppunt Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek. Vanaf 10 uur 's avonds is de Noordoostpolder daarom alleen bereikbaar via omleidingsroutes. Dan laten we het verkeer achter ons en kijken we naar de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor Bol in Lelystad. Het komt te liggen aan de Charles Lindberglaan, vlakbij het vliegveld. Voor nu staat de opening gepland in 2028. Het nieuwe gebouw is ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en CO2-emissies te minimaliseren. En voor ongeveer 30 buurtkastjes verspreid door Lelystad wordt een nieuwe beheerder gezocht, zo meldt Flevopost. Ger Korreman, de initiatiefnemer, draagt zijn taken over. De kastjes zijn bedoeld voor buren om elkaar te ondersteunen door etenswaren en kleine spullen beschikbaar te stellen aan anderen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via circulairlelystad@gmail.com, via de Facebookpagina Buurtkastjes of via Mensen maken de buurt. En tenslotte is dinsdagmiddag een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Schoener, zo is op Omroep Flevoland te lezen. De botsing vond plaats op een plek waar een fietspad samenkomt met een kruising. De fietser heeft vermoedelijk zwaar hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts die is ingevlogen met een traumahelikopter is bij de ambulance ingestapt om het slachtoffer specialistische hulp te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren is het wisselend bewolkt in Lelystad bij een graad of 18. De kans op een bui neemt geleidelijk toe. Tegelijkertijd draait de wind naar het noordwesten. Vanavond klaart het van tijd tot tijd op. Er komt een enkele bui voor. Vannacht droog en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een frisse noordelijke wind. Daardoor wordt het hooguit 17 graden. Vrijdag en het weekend flinke periode met zon. Door de zuidelijke wind wordt het in de middag vrij warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak

0: 40 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
0: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
2: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
0: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Dat was Danny Vera met DNA van zijn album DNA uit 2023. Zijn ene laatste studioplaat. En Danny Vera, geboren als Danny Polvliet. En Vera is een tribuut, of ja, een eerbetoon aan zijn moeder. Ja, welkom weer bij Muziektrip. Vorige week alleen maar singeltjes gedraaid en deze week gaan we weer gewoon van CD draaien. Want ja, en het is een greep uit de collectie. Dan gaan we. De greep is in dit geval gevallen ook op Barclay James Harvest. Het album Everyone is Everybody Else uit juni 1974. Hun vijfde studioplaat en de producer was Roger Bain. En die had ook Black Sabbath, Judas Priest en Budgie onder zijn hoede. En dat waren toch wel hard rock bands. En hij wilde dat Barclay James Harvest ook die kant op ging. Maar daar was de band het niet helemaal mee eens. En vooral met het nummer wat ik je zo laat horen. Het album Everyone is Everybody Else werd veel gedraaid op Radio Caroline en eindigde dan in de top 100 album op plek 13. En het nummer waar Barclay James Harvest niet zo heel erg blij mee waren in zijn versie van die producer Roger Bain is Child of the Universe.

0: Robert Plant was dat. Ja, Robert Plant, Led Zeppelin, daar kennen hem waarschijnlijk het beste van. Maar ook solo was hij best wel succesvol. En in 1980 met de Honey Drippers. En daar deden ja, Jimmy Page en Jeff Beck ook wat dingen bij. En in december 2007 was er een reunieconcert van Led Zeppelin. En daarna zei Robert Plant van, ik heb daar niet zoveel zin meer in om te moeten toeren. Dat we op vakantie waren in Engeland, was er in Port Maddock een cd-winkel. Ik heb er meerdere bezocht, maar in deze kon ik redelijk goed slagen. En mijn vrouw zocht een cd van Robert Plant. Nou, dat heb jij toch ook? Ja, dat heb ik wel. Het album Band of Joy uit 2010. De muziek is rustig voor het doen van Robert Plant. Het werd een goed ontvangen album. En van dat album hoor je Silver Rider. Dan hoorde ik, toen we weer thuis kwamen, ergens op een zender, Tony Joe White en Rainy Night in Georgia. Of nee, ik hoorde waarschijnlijk Randy Crawford. Maar het origineel is van Tony Joe White. Zijn bijnaam, The Swam Fox. En in 1969 was Polk Salad Annie zijn een nummer. Elvis coverde dat en die deed ook deze. Brooke Benton coverde in december 1969 A Rainy Night in Georgia. Wat overigens geschreven is al in 1967. De versie van Randy Crawford, ik noemde haar naam al, is toch wel de meest bekende uit 1981. En kwam op een 18e plek in de Engelse hitlijsten te staan. Maar goed, Tony Joe White kwam toen een keer in Amsterdam en ik wilde daarbij zijn, maar het lukte even niet. En er is een album van gekomen, Live in Amsterdam. En je hoort het nummer Rainy Night in Georgia.
1: I had some requests to do this. I'm gonna reach way back and get this song.

Sheer Heart Attack was het derde album van de formatie Queen. En daar kwam dit nummer af. Flick of the Wrist. En dat album was het eerste commerciële succes eigenlijk. Freddie Mercury schreef 6 nummers voor het album. Brian May, die leverde er 4. En Roger Taylor en John Deegan ieder 1. Flick of the Wrist, ja, dat was eigenlijk een dubbele aankant met Killer Queen. Althans in Engeland. En ik had op een gegeven moment gelezen dat Brian May dit toch wel het hoogtepunt blijkbaar vond van het album. Maar ik kan die quote nergens meer terugvinden. Dus of het waar is, ik heb geen flauw idee meer. Dan, ja, de Moody Blues, maar dan een afsplitsing, of tenminste afsplitsing, Justin Hayward en John Lodge. Het enige album wat zij maakten, dat is het album Blue Jays uit 1975. De tour van Seven Sojourn was klaar. Er moesten nieuwe songs gemaakt worden, vond de platenmaatschappij, maar ja, Justin en John, die wilden dat wel, maar de rest van de band, die had zoiets van, nee, we willen eventjes uitrusten. En toen gingen John en Justin samen verder en leverde het album Blue Jays af. En daarvan hoor je nu het nummer Blue Guitar.

Man on the Moon van R.E.M. En ik maar denken, dat is toch wel een grote hit geweest. Maar het kwam in Nederland niet verder in de tipraden dan op plek 4. R.E.M., de alternatieve rockband uit Athens in Georgia. Zo'n beetje in januari 1980 kwam Peter Buck. Die runde een platenzaak en Michael Stipe die kwam daar als klant. Ze raakten aan de praat en uiteindelijk vormden ze een band. En Man on the Moon is een hommage aan Andy Kaufman. En dat is een Amerikaanse komiek. Nu naar James Taylor. Op 21 juli stond hij in het Avas Live in Amsterdam. Maakte grappen ten koste van hemzelf. Ja, dat kan hij toch best wel. En hij zegt, ja, ik heb een heleboel zogenaamde recovery songs. Dat zijn 200 nummers, maar ik kan wel ongeveer 10 soorten nummers schrijven. En van elk nummer maak ik dan weer 20 variaties. Van het album October Road, want dit is een van die nummers. En het album October Road is toch wel een heel fijn album. En daar laat ik je van Whenever You Ready van horen.

Je hoorde George Harrison en een nummer van het album 33 and a Third. Ja, ik vind de albums van George Harrison best wel heerlijk om naar te luisteren. Je moet er even voor gaan zitten, ook voor dit album. Het nummer wat je hoorde is, heette It's What You Value. En 33 and a Third is zijn zevende studioplaat en het eerste op zijn eigen label Dark Horse. George houdt van mooie en dure auto's, maar dat is in dit nummer is dat eigenlijk ook weer een beetje een metafoor. Hij zegt, het maakt niet uit hoe je er komt, als je er maar komt. En het maakt dan niet uit of je een dure of een goedkope auto hebt. Barry Manilow dan. Had een groot succes met de single Mandy. En daarna kwam het nu volgende nummer. Het nummer beschrijft de zware beproevingen van een lange concerttour door Amerika. Hij komt thuis na die tour en wil eigenlijk nooit meer weggaan. Maar ja, dat is toch wel anders. Van het album Barry Manilow 2 uit oktober 1974. Het nummer It's a Miracle.

En als laatste voor deze aflevering Elvis Presley en Loving Arms van het album Good Times uit 1974. De nummer opgenomen op 13 december van 1973. Geschreven door Tom Jans als duet voor Kris Kristofferson en Rita Coolidge voor hun album Full Moon. Maar nu Loving Arms van Elvis Presley. En wat mij betreft, ik hoop dat je hem weer leuk vond, deze aflevering. En graag weer tot de volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioLelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der

0: beland. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land...

0: verandering, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martien.

0: Dit is Pas op Herrie met Tyler Arriessen en Piotr Gilling.
1: Goedenavond en welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert dus naar
2: Pas op Herrie.
1: Ging wel heel erg snel. We trapt af met Sanctuary en Frozen.
2: Ja, zo een oude. 2014.
1: Ja, goed, de band, ik vraag me af, überhaupt bestaat de band nog?
2: Ja. Ze waren eerder dit jaar hebben ze nog een aantal shows met Martyr in Nederland en België.
1: Oh ja, dat is ook zo. Ja. Ze hebben in ieder geval iemand gevonden die Worrel Dane kan vervangen. Want zoals je vorige week al weet, vorige week hadden we een nummer van Martien. Zijn keuzeplaat.
2: Oh, dat is dezelfde zanger als Nevermore.
1: Ja, dat was de zanger van Nevermore. En ook de zanger van Sanctuary. Dus die is in 2017 overleden. Dit is een album uit 2014. Dus ja.
2: Ik wist niet dat het dezelfde zanger was.
1: Dan weet je het nu.
2: Ik heb wel geleerd vandaag. Dank u.
1: Wat leerzaam is ons programma toch.
2: Prachtig. Ik heb sinds ik hier ben in maart. Ik heb al zoveel beentjes en ditjes en datjes ontdekt.
1: Ja. Ja, ik kom ook nog steeds nieuwe dingen tegen, hoor. Dus het blijft voor mij altijd nog een verrassing. En ik zit al zo lang in de metal dat... Ja. Ik laat me ook nog steeds verbazen.
2: Ja, maar het is leuk dat ook door de jaren heen met bands, als ze wat ouder worden, komen er af en toe ook van die dingetjes gewoon allemaal boven water. Na al die jaren dat je denkt, oh, om die reden was dat zo.
1: Ja, mooi, hè?
2: Wij zijn niet als vrienden uit elkaar gegaan.
1: Nee, er waren wel wat... En het grappige is, volgens mij had ik gisteravond in mijn Twitch-stream... niet op van Pas op Herrie, maar van mijn privé... Had ik ook een album wat ik aan het bespreken was... van een Belgische band, genaamd Exoto. En als je daar kijkt, die band bestaat ook weer sinds 2025.
2: Ja.
1: Maar hoe vaak die al uit elkaar gewaaid zijn... en dan een jaar of twee jaar later zijn ze weer opgericht... en dan weer een jaar later gaan ze weer uit elkaar.
2: We hebben ze ook een keer gedraaid, Exoto.
1: Dat zou
2: kregen wij een verzoekje en... Toen was met die jongens van Ed Moran, die waren hier. Toen kregen we het verzoekje van het laatste album. En ik weet, ze bestaan weer, maar ze gaan geen nieuwe albums maken.
1: Oké.
2: Okay. Dat was mij toen verteld, of mij was die zanger. Die had me toen bericht.
1: Maar dat is inderdaad ook zo'n knipperlicht band. Ja. Welkom bij Pas op Herrie. We gaan er weer een paar leuke uurtjes van maken.
2: Ja.
1: We hebben een paar leuke platen in de lijst staan. Wat oudjes in de lijst staan. Leuke keuzeplaten hebben we natuurlijk.
2: Ja.
1: Nog steeds de album van de maand. Daarvoor moet je nog even wachten tot 2 uur.
2: Ja.
1: En onze uuropener, Sanctuary, moet je straks weer gaan puzzelen. Met de uuropener van 2 uur en nog een 3e plaat.
2: Wordt duivels 3 leuk.
1: Precies. Ik kan de jingle er wel een keer tussendoor gooien als we dit weer aankondigen. Maar goed, wat was het vorige week eigenlijk?
2: Vorige week was het paranormaal.
1: Zoiets.
2: Ja.
1: Het had inderdaad met spiritualisme te maken en dat soort dingen. We hadden Spirit Box met Morning. Karag Angren met The Sighting is Important of Doom. En de 3e plaat was, dan moet ik even zoeken.
2: The Ghost van Principium Est.
1: Mors Principium Est, dat was
2: ja, en het thema was ook inderdaad paranormale activiteiten.
1: Ja. Dus.
2: Dus deze week worden we weer puzzelen.
1: Ja, en Martien is een beetje aan de filosofische kant, geloof ik, geslagen. Want hij heeft er best wel wat werk van gemaakt van deze
2: Duivels
1: 3 Luik, heb ik begrepen. Want
2: het wordt een pittige.
1: Hij is niet makkelijk. Dus
2: als je hem raadt, mag je een wat langer nummer uitkiezen.
1: Precies.
2: Onder de 9 minuten.
1: Ja, doen we. We gaan iets nieuws draaien. Tenminste, het is een nieuwe plaat. Maar de band bestaat al een aardig tijdje, sinds 2004.
2: Het wordt album nummer 9 voor deze heren.
1: Ja, van, toch had ik nog nooit van deze band gehoord.
2: Ik ook niet. Van Heimdalls Wacht.
1: Ja. Uit Duitsland komen ze. Noord-Rijn-Westfalen. En zoals je zegt, 9 platen al op hun... Tenminste, het 9e album komt eraan. Schweren Schender. Zo heet het album. Echoes of an Old Belief Part 1.
2: Dan weten we in ieder geval dat er een 10e album aankomt.
1: Ja, er komt nog een deel 2. Tenminste, daar gaan we dan maar van uit.
2: Het zou wel lullig zijn. Het blijft wel hangen op 1.
1: Precies. Wij hebben een track uitgezocht voor het album. Want wij hebben het hele album mogen ontvangen.
2: Ja.
1: Dus ik heb er eentje voor jullie uitgezocht. En dit is de track Flames of Awakening.

0: Dit is echt een behoorlijk oudje van Amorphis.
1: Ja, wat ik wel prachtig vind het nummer. En dat hoor ik luister heel veel ook Dungeon Synth muziek. En gewoon die old school jaren 90 goedkope Casio keyboard die er doorheen hoort. Want als je het vandaag terugluistert, aan de ene kant klinkt het een klein beetje knullig. Aan de andere kant, het heb ook echt wel weer een bepaald geluid en sfeertje hoor. Ik vind het prachtig.
0: Ja. Nou, dit was Black Winter's Day. Het komt van het album Tales from the Thousand Lakes. Dat is hun tweede album uit 1994. Dus ja, met recht al een nummer wat al heel wat jaartjes meegaat.
1: Hij staat ook op een split met Gorefest.
0: Dat kan.
1: Zag ik toevallig. Dat was wat ik boven water kreeg.
0: Ja, dat kan. Maar oorspronkelijk de nummer staat op hun tweede album.
1: Oké. Okay.
0: Daar is later een single van getrokken en is dat weer op een split terechtgekomen ook.
1: En hij is gecoverd door Children of Bodom.
0: Ja, ook nog eens een keer. Het is een heel populair nummer van Amorphis. Ik denk dat als Amorphis live optreedt, dat ze dit nummer altijd ook wel spelen.
1: Maar met hetzelfde Casio keyboardje?
0: Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. de volgende band is wel leuk, want we hebben het net over een oude band als Amorphis. Deze band probeert een beetje de gloriedagen van thrash en speed metal boven water te krijgen.
1: Ja, ja, ze bestaan van nu ze heel lang. Ik zie wel regelmatig dingen inderdaad van ze voorbij komen.
0: Niet zo heel erg lang. Ze bestaan al bijna 20 jaar, joh.
1: Oh, echt? Oh, joh, dat wist ik. Ik zie ze recentelijk pas eigenlijk dingen. Maar je ziet dat het heel rap begint op te leven. Die old school thrash, maar ook die thema's terugbrengen. Je hebt een aantal. Je hebt een Evil, deze band. Phantom heb je. Je hebt een aantal van die beetje van die ethisch, retro, fresh metal bands. En er zit goed spul tussen. Er zit ook spul tussen. Je denkt, ja, het is echt alleen maar de look.
0: Dale Gunner uit Engeland.
1: Nou, dat was geen, daar kwam ik niet op. Dale Gunner inderdaad. En Phantom. Phantom vond ik wel heel vet. Heb ik het toevallig laatste te luisteren.
0: Dus de band waar we het nu over hebben is Evil Invaders. Ja. Die komen uit België. Uit Limburg zelfs. Nou ja, Belgisch Limburg. What's in a name?
1: Dat is het gedeelte dat ze mogen houden.
0: Ja, precies. We stoten Limburg af weer af.
1: Ja.
0: Brabant ook meteen.
1: Volgens Friesland.
0: Ja. Nieuwe single van de heren van Evil Invaders. Dit is de versie die wij toegestuurd gekregen hebben. Daar staat expliciet bij dat het een single versie is. Misschien dat de albumversie langer duurt.
1: Of... Ik verwacht veel meer gitaarsolo's.
0: Dus in elk geval de single versie van Dream State.

0: Nou, wat is jouw reactie?
1: Ik vond hem wel vet. Die dikke power scream. Ik vond het gaaf.
0: Ja, nou ja, goed. Evil Invaders dus en hun nieuwste single Dream State.
1: Ja, dit is voor mij iets van... Dat ga ik morgen nog wel even mijn Spotify-lijst toevoegen.
0: Nou ja, dit kunnen we dus meteen als misschien als een van de singles voor de media, als uitlichting.
1: Huh? Nou, precies.
0: Hey, het is half. We zijn halverwege het eerste uur, dus we gaan even een keuzeplaat doen.
1: Ja.
0: Ik mag mijn verhaaltje gaan doen vanavond als eerste. En ik heb gekozen voor de band Memoriam. Als je de band Memoriam nog niet kent, ze zijn in 2015 opgericht. En de reden voor deze band was... Er zitten namelijk ex-leden in van Bolthrower en van Benediction. Allebei redelijke death metal bands uit de Verenigd Koninkrijk. En het idee waarom ze deze band hadden opgericht was... omdat de drummer van Bolthrower, de toenmalige drummer van Bolthrower, was overleden. En Bolthrower had toen zoiets van... wij gaan niet meer verder. Bolthrower is done, klaar. En een aantal leden wilden dus toch nog wel een soort van tribute doen. Dus vandaar dat de band Memoriam werd opgericht. En er zou één album gemaakt worden voor The Fallen. Niet alleen specifiek voor die drummer, maar ook voor andere gevallenen. Er waren er in die tijd nog een aantal overleden van andere bands. Maar na dat album zou het klaar zijn. Waren het niet dat in januari van het volgend jaar hun zesde album verschijnt... Dus helemaal klaar waren ze er toch niet mee na het eerste album.
1: Klein beetje opgerekt.
0: Het is wel zo dat het nieuwe album, wat in januari gaat komen... dat heet Endgame, hebben ze wel van gezegd... dat wordt echt het allerlaatste album van Memoriam. Daarna gaan we echt stoppen met muziek maken. Gaan we weer ons eigen weg.
1: Dat gaan we zien. Die heb ik
0: Inderdaad, Tyler die vertelde het al buiten de uitzending om. Er zijn meerdere bandjes die gezegd hebben... we gaan stoppen. Nee, we gaan toch niet stoppen. We gaan nooit meer optreden. We gaan toch nog een toertje doen.
1: Ja.
0: Nou ja, Memoriam dus. Ik heb dus iets meegenomen van het eerste album van Memoriam, For The Fallen. Want daar draait het natuurlijk eigenlijk allemaal om bij Memoriam. En ja, wat kan ik beter draaien dan een van de nummers die het meest gebruikt is op verzamelalbums of wat dan ook. Ik vind het nog steeds ook een van de leukste nummers van het hele album. Dit is Reduced to Zero.

0: Ja, Hell Ripper heet deze band. Ze komen uit Schotland.
1: Ja, die doen het ook aardig goed momenteel.
0: Wij hebben volgens mij dit jaar nog aan het begin ergens van het jaar hun album Coronacht mogen promoten, zeg maar.
1: Ja, dat was toen de tijd de nieuwe, ja.
0: Ja. Dus en nu weer een split singeltje, zeg maar.
1: Ja, het is een dubbele single. En er staan twee nummers op: Let's Get Drugs en Mainline. En het zijn allebei covers van de punkband Ziek.
0: Ja.
1: En het Ziek, ik vertelde het net ook al. Die heb ik toevallig gezien op een punkfestival. Maar dat zijn ook gasten. Dat is ook alles op een turbo tempo. Elk nummer klinkt hetzelfde. Het is 1, 2, 3, 4. En het is, ja. Dus een Hellripper komt in de buurt. Misschien iets lager gestemd.
0: Dit was in elk geval het nummer Mainline. Als je het niet door had. De volgende band.
1: Ja. Ik zat even te zoeken, inderdaad. Tweede single, Whisperbox, van hun debuutalbum Momentum Fall. En die komt uit op 30 oktober. En ja, wordt echt omschreven als echt voor fans van Amorphis, Soilwork en Nevermore.
0: Oké.
1: Dus dit is Whisperbox.
0: Van Insolitus.
1: Ja.

0: Ik heb het niet zo op metalcore, maar ik had bij dit nummer toch wel zoiets van, nou.
1: Nee.
0: Nee? Nog nee, steeds
1: ik,
0: niet?
1: Ik zag de hele hype op social media over de nummer voorbij komen, pro tegen me. Nee.
0: Nee, nee. Voor jou niet.
1: Nee, ik vind het helemaal niks. Het is sowieso te veel toeters en bellen en
0: briefjes. Ja, daar hou jij niet. Jij houdt niet zo van de toeters en de bellen, hè?
1: Nee, totaal niet. En dan moet ik zeggen...
0: Soms een apart dingetje, maar daar
1: ja, ik hou wel weer van hele gekke, rare muziek. Dat je denkt, kan je dit nog muziek noemen? Maar als het gaat om metal, hoef ik... Nee, geen toeters en bellen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou ja, ik vond het wel leuk. Joseph heet het nummer. Het is van de band Falling in Reverse. En als je goed geluisterd hebt, dan heb je dus onder andere Corey Taylor kunnen horen van Slipknot.
1: Ja.
0: En Serge Tankian van System of a Down.
1: Ja.
0: Die deed hierop mee.
1: Ja, die heeft voor mij het afgelopen tijd niet zo heel veel qua studiowerk gedaan. Serge. Je hebt volgens mij, ja, heeft wat solo dingetjes gedaan. System doet al jaren geen studioalbums meer. Dus
0: nee, ze hebben wel onlangs live opgetreden in Duitsland. Maar ja, of er nog een nieuw album aankomt weer eens een keer.
1: Ik denk na al die jaren. Ik twijfel er steeds meer sterker aan. Ze hebben een aantal jaar geleden wel een singeltje gedaan.
0: Dat zou kunnen. Weet ik niet meer.
1: Een paar jaar geleden. Maar ik twijfel of er ooit nog een System album gaat komen.
0: Ik weet dat ze na bijvoorbeeld... dat was volgens mij na het album Hypnotize... hebben ze volgens mij gezegd van... we gaan even een rustpauze inlassen. Ja. Een soort van... hoe noemen ze dat? Sabbatical. en ja, we komen terug. Nou, ze zijn inderdaad wel teruggekomen. Want ze hebben onlangs in Duitsland opgetreden. Maar
1: ze doen hier en daar sporadisch van die toertjes inderdaad. Van een handjevol shows Europa, een handjevol shows Amerika en dan weer klaar.
0: Ik zou dan toch graag wat nieuws willen zien.
1: Ja.
0: Maar goed, laatste plaat van dit uur is de keuzeplaat van Martien.
1: Ja, en Martien heb deze week gekozen voor Avernex. Een muziekstijl, een combinatie van deep house en heavy metal. Beschreven als muziek uit de demonische wereld. Met filmachtige geluidslandschappen en meedogenloze bas. Artiest schrijft het nummer zelf als een mix van cello, crazy clown piano en heavy metal. En valt een beetje richting experimentele metal, avant-garde metal. Dus dit is... dit is de Crimson Waltz van Avernix.
0: Tot zometeen!
1: Tot zometeen!

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. De Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar...

0: Welkom.
1: Terug.
0: Wij trapten af met de band Draconian.
1: Ja.
0: En Cold Heavens. Die stamt alweer uit mei van dit jaar.
1: Ja.

0: wel van dit jaar.
1: Ja, maar ik vond het wel een leuk nummer. Het is wel heel groot, bombastisch.
0: Ja, dat is Draconian. Het is een echte symfonische metalband.
1: Ja. Ja, ik ben niet zo gauw van de symphonic metal. Maar ik vond dit gewoon voor een keertje wel leuk.
0: Ja.
1: Ik zou hier prima mezelf bij een concert of zo op kwijt kunnen raken.
0: In Somnolent Ruin, zo heette dat album wat uitgekomen is. En dit was, zoals ik al zei, het nummer Cold Heavens. De uuropener van uur 2. Dus je moet deze even naast die van uur 1 leggen.
1: En dan moet je het thema vinden en het derde nummer.
0: En dan moet je het derde nummer nog zoeken.
1: Ja, en het is.
0: En hij is moeilijk.
1: Ja, hij is geen makkelijke deze week.
0: Precies. Tweede plaats van het tweede uur is altijd ingeruimd voor album van de maand.
1: Ja. En dat is deze keer is dat Grimda.
0: Nog steeds.
1: Ja.
0: Overigens, eventjes tussendoor. Volgende week is het nog steeds september. Maar dat is dan de vijfde woensdag. Dus volgende week hebben we geen album van de maand.
1: Oh.
0: Is er geen nummer van het album van de maand.
1: Ja,
0: het is nog steeds Grimner, maar we gaan er geen nummer meer van draaien.
1: Nou, dan hebben we sowieso volgende week een mooie, volle, speciale uitzending. Ik zal niet te veel zeggen, maar het gaat wel een hele vette uitzending worden.
0: Ja, dus ook volgende week gewoon weer lekker afstemmen op ons programma. Want we hebben een gast.
1: Ja.
0: Dus dan weet je het vast. We zeggen nog niet wie. Dat zie je maar op de socials. zoals ik al zei, de album van de maand is van Grimner.
1: Ja.
0: Stormvinger heet het album. Wat zoveel betekent als stormvleugels of stormwings. Hoe je het ook wil vertalen. Het Engels, Nederlands, maakt niet uit.
1: je merkt het. Het ligt toch wel bepaalde dingen. Merk, daar had het eerder over. Bepaalde woorden. Van, het komt ook wel in de buurt van het Nederlands. Van als je het 1-op-1 vertaalt, dan begrijp je ongeveer welke kant die titels opgaan, die songtitels.
0: Ja, alleen voor deze vraag ik me af of je eruit komt wat ze bedoelen met Hon gaf dem Untergang.
1: Ondergang kan ik nog ongeveer denken, maar verder.
0: In het Engels betekent het she brings them downfall.
1: Ah. Nee, die heb ik niet gegokt.
0: Nee, dat bedoel ik. Dit is de laatste die wij draaien van ons album van de maand. Dit is Grimner.
1: Ja.

0: Een oudje van Celtic Frost, alhoewel het komt van hun laatste album.
1: 2006.
0: Dat is ook alweer 20 jaar oud, dat album.
1: Ja, dat is een aardig tijdje geleden.
0: Ja, A Dying God Coming Into Human Flesh. Ja. Dat is de titel van dit nummer. Duurt niet zo heel erg lang. Titel is langer dan dat nummer duurt. Maar ja, het was een beetje een vreemde periode. Celtic Frost was weer bij elkaar. Hadden een plaat gemaakt. En niet heel erg lang daarna ging bassist Martin Eric Ain, die ging dood. Die overleed. Ja, toen was Celtic Frost niet meer Celtic Frost. Want dat is Martin en Tom.
1: Ja,
0: dat is Celtic Frost. En als een van die twee mist, ja, dan is het geen Celtic Frost meer.
1: Ja, ik weet, Tom doet af en toe nog wel eens toertjes met Triptricon. Dat ze bijvoorbeeld Celtic Frost set spelen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja,
1: en hij
0: heeft
1: nog een ander bandje, dan doet hij dat bandje wat hij ervoor heeft gedaan, doet hij dan weer hele sets. Maar de naam Celtic Frost zal denk ik nooit meer toeren.
0: Nee, onder de naam Celtic Frost zal er niks meer gebeuren.
1: Nee.
0: Dus wij hebben een track klaarstaan en dat is een oudje.
1: Ja.
0: Ja, en we hadden het in het begin van het programma al even over de heren van Metallica.
1: Mijn favoriete band.
0: Jouw favoriete band, not. maar dit komt van het album Ride the Lightning. Ik vind dat zelf, het voor mij op één na beste album. Beste album is nog steeds Master of Puppets.
1: Mm-hmm.
0: En daarna begint Metallica behoorlijk af te takelen. Dit album, of dit nummer, is staat wat achteraan op het album. Het is niet meteen een nummer waarvan je zegt van dat is een van de nummers die je pakt. Normaal gesproken begin je met of met Fight Fire with Fire of het titelnummer Ride Lightning.
1: Ja. En
0: heel veel mensen pakken bijvoorbeeld ook het instrumentaaltje wat erop staat, Call of Cthulhu. Maar deze die wordt vaak overgeslagen, samen met Escape.
1: Ik ken deze wel, want Abbott heeft hem gecoverd op Dreamweaver heet het album. Dus de laatste solo album. Er staat op het midden van het album staat deze cover.
0: We gaan luisteren naar Metallica en Trapped Under Ice.

0: Ik vind het altijd zo heerlijk, dat einde van het nummer. Klaar.
1: Het is wel in één keer gewoon klaar.
0: Ja, klaar. Metallica, Trapped Under Ice van het album Ride Lightning. Als oudje in ons programma.
1: Mm-hmm.
0: Zijn wij... het is bijna de helft van de tweede uur, dus... Dat betekent, er is nog een keuzeplaat over. Die is van Tyler.
1: Voor moi. Als eerste wil ik, voordat ik mijn keuzeplaat zeg, even zeggen... Rest in Peace Angry Anderson van Rose Tattoo. Helaas bekendgemaakt, is overleden. Een aantal weken geleden hebben ze 2 shows in Nederland gespeeld. En volgens mij 1 show in België. En toen is hij met een hartinfarct in elkaar gezakt. En vandaag bekendgemaakt dat hij op 79-jarige leeftijd overleden is. Tijdens het afscheidstour van Rose Tattoo.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is heel jammer. Groot inspiratiebron voor heel veel bands. De 1 na meest succesvolle Australische hardrock band naast AC/DC. Ligt ook heel dicht bij elkaar. Dus helaas.
0: Ja.
1: En deze week voor mijn keuzeplaat heb ik gekozen voor Batushka. De Poolse band die echt als een storm binnenkwam in 2015 met dit album. Batushka betekent vader. En die kwamen binnen met het album heel apart. Het is een Poolse band. Alles is gezongen in Kerkslavisch. Dat natuurlijk al heel apart ongebruikelijk is.
0: En alle titels zijn in het Russisch.
1: Ja, het is allemaal heel vreemd. Het mooie is ook de hoes. De tekening op de hoes is ook door de man die achter de band zit. De gitarist ook allemaal met de hand geschilderd. Dus het is een hele aparte band. Helaas wel heel snel ook weer helemaal in elkaar gezakt... door interne ruzies tussen de gitarist en de zanger. Beide versies gestart. En dat is het voor beide kanten niet helemaal geworden. Dat is heel jammer. Maar het eerste album blijft geweldig. En ja, daar wil ik er graag een nummer van draaien. En dat is Jektenia 4 van Batushka.

0: in my veins!
1: Nou, volgens mij zit er ijs in zijn aderen.
2: Is een beetje boos. En de grap is, ik heb een mooi verhaal van Damage Plan. Damage Plan was dus een van de favoriete bands van mijn moeder. Oh. En wat ze dan deden als ze mijn ouders boodschappen gingen doen, dan ging dus even dit nummer vond ze heel gaaf, Cold Blooded en nog eentje, ben ik even de titel van kwijt. Maar dan kwamen ze aan bij de parkeerplaats in Albert Heijn. En wat mijn moeder dan deed, was eerst de stereo even een heel stuk harder. En dan de ramen omlaag. En dan even heel rustig zo de parkeerplaats van Albert Heijn op rij. Vond ze prachtig.
1: Okay. Damage Plan dus en Cold Blooded. Dat is wat je zojuist gehoord hebt. Ook een oudje.
2: Ja. Ja. Wat is het? 2004, 2005?
1: Zoiets, denk ik.
2: Ja.
1: Ja. De volgende is een wat nieuwere band. Het zegt mij namelijk...
2: Slothrust.
1: Ja, Slothrust.
2: Ja, Burn the Deck. Even kijken hoor. Alt-rock band. Met een EP'tje. De Wildcard EP 2025. Dus hij is al eventjes uit.
1: Wildcard, Burn the Deck.
2: Ze zijn geen fan van bomen.
1: Nee, of geen fan van kaarten. Maar dat kan ook nog. Dit is dus Slothrust en Burn the Deck.
2: Ja.

0: Fields of Pain.
1: The Generation Steel.
0: Ja.
1: Ik herkende het meteen, want dat hebben voor mij toen ik hier echt net was, maart, april, hebben toen al de eerste single gedraaid.
0: Ja.
1: En toen hadden we het er al over van nu al een single, het album komt pas oktober uit. Dat was inderdaad Steel Machine, was dat singeltje.
0: Ja.
1: En het, ja,
0: dat was
1: het
0: nu... titelnummer was dat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Komt er nu aan. Wel eerste album van deze line-up. Want ja. Ik zie als je vergelijkt met de vorige line-up is alleen maar Jack the River is over. En verder is het een volledig nieuwe line-up.
0: Kijk eens aan.
1: Dus dat kan ook eens weer wat nieuws bieden. Wat interessant. Dus nee, ik vind het wel lekker. Het is echt typische Duitse beukende metal. Denk aan Accept, Running Wild, dat soort bandjes. Dus,
0: ja, het is het derde album van de band.
1: Ja.
0: Onder deze naam. Maar ja, zoals je al zei, praktisch nieuwe line-up.
1: Ja.
0: Kan ook werken.
1: Voor sommige mensen is het soms beter om gewoon inderdaad weer een nieuwe line-up, een fris nieuw begin om verder te gaan.
0: Kijk bijvoorbeeld naar een band als Metal Church nu.
1: Ja.
0: Oké, er zitten wat oude rotten in die band nu. Maar wat doorgewinterde muzikanten, zoals een Dave Elfson van voorheen Megadeth op de bas. En Ken Mary van Flotsam & Jetsam op drums. Maar toch, een compleet nieuwe line-up. Eigenlijk is alleen van de hele originele line-up is alleen Koert van der Hoofd, gitarist, is over.
1: Ja, maar soms heb bands ook gewoon nieuw bloed nodig. Ik heb Raven nu een aantal keer live gezien. Ze hebben daar heel lang dezelfde drummer gehad. Die merkte, die kwam op leeftijd. Het ging al wat trager. Dus ze hebben nu een hele jonge drummer. Hebben ze Mike Heller. Nou, heel jong, Mike Heller. Hij is dik in de 30, richting de 40. Maar die hebben een andere drumstel en die kan gewoon beuken. Je merkt gewoon, dat geeft een compleet nieuw leven in die band. Ze spelen harder en sneller dan ze ooit hebben gedaan.
0: Ja. We gaan verder met alweer een Duitse band.
1: Ja.
0: Kerpholz.
1: Ja, die komen met een nieuw singeltje voor een nieuw album. 3 jaar geleden hebben ze nog een dubbel release uitgegeven. 2 albums tegelijk. Kapitel 10, Wilde Augen. En Kapitel 11, Barrikaden. Hebben ze uitgegeven op hetzelfde moment. Ja, en nu 3 jaar later komen ze alweer met nieuwe Storm Sie Auf.
0: Ja.
1: En we hebben ook meteen de titelsong gekregen voor het nieuwe album. Dus dit is Storm Sie Auf.

0: En daar is Ton weer. Ja.
1: Was dat Duits?
0: Heeft die geluidstechnicus toch nog dat om weten te...
1: Die klap, gewoon heel die nummer gestaan.
0: Ja.
1: Maar was dit Duits of was dit Duits?
0: Dit was Duits. Kerbholt en Sturmsee Alf.
1: Ja. Ja, het was, de muziek had zat leuk in elkaar. Het was even wat anders. Dus ik verstond er helemaal niks van. Maar
0: nou, het was al hier en daar wel wat opgevangen qua Duits. Maar,
1: ja, maar het had wel echt zijn eigen vibe. Het is niet zoiets van, oh, dat klinkt precies als dat of dat beentje. Het staat wel echt helemaal op zichzelf.
0: Inderdaad. Ja, we hebben nog één plaat voor jullie.
1: Ja.
0: Die hij, zo, het is van de band Urban Spine.
1: Ja, ik kon er zelf nog weinig Urban Spine, kon er weinig over vinden. Eerste album uitgebracht dit jaar.
0: Heavy metal band uit Luxemburg, kun je nagaan.
1: Oeh, die heb ik mij nog niet snel eerder gehad.
0: Uit Luxemburg nog niet, nee. Dat valt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. Graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid.